Ook uit de Tsjechische Republiek komt componiste, pianiste en zangeres Beata Glavenkova. Van haar nieuwe album Chantilla schreef ze uiteraard zelf de muziek. Ook de teksten zijn deels van haar hand, die voor het tweede nummer werd geschreven door zangeres Julie Agogard. Het laatste stuk schreef Beata samen met de zanger Justin Lavish. Komend half uur ingeruimd voor Beata Glavenkova met een aantal stukken van haar nieuwe cd.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag muziek van het Duitse gitaarduo Martin Kolbe en Ralf Illenberger. Ze debuteerden in 1978 met het album Waves. Een virtuoze en inventief in elkaar hakende getokkel op de akoestische gitaar bezorgde het tweetal een plekje op de erelijst van de zogenoemde fingerpickers. Naast legendarische duo's als John Renborn en Burt Jantz en dat van Rafe Towner en John Abercrombie. Ook Kolbe en Illenberger bewogen zich in het grensgebied tussen folk en jazz. Maar zij waren daarnaast duidelijk beïnvloed door de minimal music van componisten als Philip Glass en Steve Reich. Het komend half uur een groot gedeelte van het al eerder genoemde debuutalbum Waves. Naast Kolbe en Illenberger hoort u Wolfgang Dauner, piano en synthesizer, en Eberhard Weber, contrabas.

En we gaan eruit en ik ga het toch proberen. Kyskela Kisa. Het Finse is notoor moeilijk qua uitspraak, maar dat was de titel van de laatste track van het eerste blok. En u luistert naar de Concertzender. Dit is het programma door de Mazen van het Net, als altijd samengesteld door Ton Maas. Met vanavond dus muziek van Finse mondharmonica-virtuozen. U hoorde als eerste de groep Sveng. En Jukka Kiala, een van de leden van Sveng, die maakte ook een cd als solist. Dat wil zeggen zonder de andere leden van het kwartet. Op die cd wordt hij begeleid door Pia Klemola, viool en kantele, Janne Japlainen, zij speelt bouzouki en fluit, Abdisa Asefassa op percussie en Pekka Lehi op lekti. En dat is een soort contrabas. Het komende half uur kunt u ze beluisteren in stukken van de cd Salas uit 2005. Ik neem vast afscheid van u. Graag tot de volgende keer.

Deze uitzending van Wereldmineralen voert langs de boorden van de Zwarte Zee. En die wordt al sinds de oudheid bevaren en vormt de waterscheiding tussen verschillende eeuwenoude culturen. Muziek uit Turkije, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne.

Sen kurun yasaydı mı bak? Şimdi bir çıkar artık.

beluisteren hoor. Ga naar de webpagina van De Klankbron op de site van de Concertzender. Vandaag nieuwe klanken van meer cassettes uit Oeganda.

U hoorde Mattia en Rose, Kaku Mirizi, James Ganava en The Hot Sound. We gaan verder met wat meer traditionele muziek, muziek van de Baganda. De Baganda zijn de inwoners van het oude Buganda-koninkrijk en dat ligt in de regio van Kampala en dat is de huidige hoofdstad van Oeganda. Het koninkrijk werd in 1966 met geweld door het leger afgeschaft. De koning wist te ontsnappen naar Engeland, maar 3 jaar later stierf hij onder verdachte omstandigheden. In 1993 werd het Buganda-koninkrijk weer hersteld en een nieuwe koning ingewijd. Het oude koninkrijk zorgde voor de Baganda-muzikanten, hun opleiding, werkzaamheden en inkomen. En die taak werd slechts ten dele overgenomen door het Nationaal Museum en de muziekscholen. In 1993 werden er weer hofmuzikanten aangesteld, maar in mindere getalen dan voorheen. Het meest opvallende in de Baganda-muziekstijl zijn de ritmes en de xylofoons. Instrumenten die door meerdere mensen tegelijkertijd bespeeld worden en door hun spel gezamenlijk nieuwe ritmes genereren. De zogenaamde inherente ritmes. Luistert u naar muziek van de hofmuzikant, zanger en vedelspeler Desidrio Salango Kiwanuka Mantovu. Begeleid door de Badongo-dansers, gevolgd door Bulaimu Baise en De Kawali, met een prominente rol voor de vedel, xylofoon en een hele set trommels en percussie-instrumenten.

De opnames werden gemaakt door etnomusicoloog Jos Gansemans, die voor het museum in Tervuren werkte. Maar ook andere medewetenschappers deden mee, zoals Barbara Schmid-Wrenger en Gerard Siparise. Maar er waren ook mensen zoals de Nederlandse missionaris Paul van Thiel, die meewerkte. En die had 58 jaar doorgebracht in het westen van Oeganda. Hij sprak de taal, kende de lokale traditionele muzikanten, had goede contacten, zowel bij de Ankole en de Bunyoro, en dan heb ik het over de hoven daarvan. De plaat Ankole met zijn opname is in de reeks van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika de meest interessante uitgave.

Heb jij haas, gaai haas, maar het is Abraham. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar

Jee, man.

We zijn alweer aan het eind van deze uitzending gekomen. De klankbron werd samengesteld door Fred Gales. En hij dankt Frank Kouwenhoven en de stichting Chime. De klankbron is er weer op 26 februari op dezelfde tijd. Graag tot dan. En tot het eind van de uitzending kunt u nog luisteren naar de Teda, die leven in Tibesti. Dat is een gebergte in Tsjaad bij de grens met Libië.

Seja Benvindu, welkom bij een nieuwe uitzending van Cantina Brazil hier op de Concertzender. U herkende misschien de tune al van de vorige uitzending, waarin ik afsloot met een nummer dat ging over Rio de Janeiro. Een nummer dat werd uitgevoerd door Sergio Mendes. En in deze Cantina Brazil wil ik graag eens de aandacht vestigen op hoe Amerikaanse artiesten zowel met de Braziliaanse invloeden omgaan in hun muziek. En daarmee wil ik gaan beginnen. Ten eerste George Duke, de bekende pianist en producer, die bekend staat als een van de pioniers op het gebied van de jazz en de fusion muziek. Hij maakte in 1979 een CD en die nam die op in Rio de Janeiro. Hij haalde een paar grootheden van stal. Dat waren onder andere Flora Purim en de percussionist Arthur Moreira. En daarmee werd de CD Brazilian Love Affair opgenomen. En van deze CD ga ik nu twee stukken draaien. Dat zijn ten eerste het titelstuk Brazilian Love Affair, met een prachtige bassolo van Byron Miller. En daarna hoort u het tweede stuk, dat is een compositie van Milton Nascimento, getiteld Cravo e Canela, wat zoveel betekent als kruidnagel en kaneel.

0: Tranquilo.
1: Joinha. Joia. Um momento.

Je luisterde naar Cravo e Canela, een samenwerking van George Duke met de Braziliaanse zanger Milton Nascimento, waar ik in de komende kantines nog wel vaker wat van ga draaien. Zoals George Duke naar Brazilië ging, naar Rio de Janeiro, om daar deze cd op te nemen, Brazilian Love Affair. Zo was het Tania Maria die in 1988 het vliegtuig nam naar New York om daar haar cd Made in New York op te nemen. Tania Maria, die trouwens afkomstig is uit São Luís, uit de noordelijke deelstaat Maranhão. Zij begon al piano te spelen op haar zevende en heeft inmiddels een glansrijke carrière op haar naam staan. Ze is vooral heel erg populair in het buitenland, buiten Brazilië, om het maar zo te zeggen. Daarna ga ik een track draaien van het Anderson Soares Project. Dat is een DJ die uit São Paulo komt. Hij is nog maar 28 jaar oud. Maar hij heeft wel een belangrijke functie in het nachtleven van São Paulo. Hij is DJ bij een belangrijke zender, Energia 97 FM. En dat is een belangrijke trendzettende radiostation in São Paulo dus. Van het Anderson Soares Project gaan we dus een nummer draaien dat heet Pra Toda Galera. Maar daarvoor dus eerst Tania Maria met het titelnummer Made in New York.

U hoorde Prato da Galera van het Anderson Soares Project. Anderson Soares die een belangrijke rol speelt bij het radiostation Energia 90 FM. En duidelijk waren natuurlijk de invloeden te horen van grote voorgangers als George Duke, die duidelijk een stempel hebben gedrukt. Waar Anderson Soares weer wat van overgenomen heeft in zijn muziek. We gaan verder met een andere grootheid uit de Braziliaanse muziek. Dat is João Bosco, een van de grootste sterren in Brazilië. En ik ga een track draaien. Dat komt van zijn verzamelcd, van de verzamelcd Brazilian Beach Brooklyn, waar ik vorige week ook twee nummers van heb gedraaid. Het eerste stuk wat je gaat luisteren heet Cobra Criada. En daarna gaan we weer luisteren naar een samenwerking tussen deze João Bosco en een bekende Amerikaanse bassist, namelijk John Patitucci. Deze John Patitucci heeft veel samengewerkt met andere Amerikaanse jazzsterren zoals Chick Corea. Hij heeft in 1994 een geweldige solo-cd gemaakt, getiteld Mistura Fina. En de titel zegt het al, het is eigenlijk een mix van Braziliaanse muziek met Amerikaanse fusion. Die cd komt uit 1994 trouwens. En de nummers die ik van deze John Patitucci laat horen, dat zijn de nummers Varadero. Dat is dus een samenwerking met João Bosco, die hoor je dan zingen. En het titel of het slotnummer van dit blokje is Samba School. En dat is een mooi instrumentaal nummer van John Patitucci zelf, alleen op bas. Maar we beginnen dus met een kraker van João Bosco, getiteld Cobra Criada.

In deze aflevering van Orient Express heeft u geluisterd naar traditionele muziek uit Oezbekistan, afkomstig van de cd Oezbekistan on the Silk Road, een cd van Oshilbek Majunov. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans en de speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl. We danken Muziekweb Rotterdam.

beetje van alles en nog wat ter opvleuring van het avondeten. Om het niet rommelig te laten lijken, is dit uurtje opgedeeld in twee blokken. Het laatste blok bestaat uit Latijns-Amerikaanse muziek, maar we beginnen met een blokje dat grofweg het islamitisch cultuurgebied bestrijkt. Van India via Pakistan en Algerije naar Azerbeidzjan.

0: Ja, se onkin sulle sopivata homma.
1: In de eerste week van november 2014 stonden de uitzendingen van de concertzender in het teken van de val van de Berlijnse muur, 25 jaar daarvoor. Op 6 november stonden als enige keer in de 100 afleveringen twee edities van het Folkit achter elkaar geprogrammeerd. Muziek van Achter het IJzeren Gordijn wordt hier vertolkt door Bettina Wegner. Het voormalige Oostblok was in dat jaar goed vertegenwoordigd, want in maart en april 2014 stelden we in twee opeenvolgende afleveringen het Russische label Skatis voor. En u hoort van dit label Jagado Galo.
2: Ik heb praktisch zweimal den Boden unter den Füßen weggerissen gekriegt. Das erste Mal, als ik aus der DDR raus musste. Und das zweite Mal, als ik wieder rein durfte. Weil het war nicht mehr dit, wat ik kannte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jetzt ja nicht mehr da ist. In niemands Haus.

We sluiten het overzicht rond de 100 afleveringen Folkid af met een trilogie. Op 2 en 23 februari en 15 maart 2008 werden de minispecials gevuld met muziek van de excentrieke Britse psychofolkgroep Spirogyra. Behalve muzikaal retrospectief kon u ook fragmenten van gesprekken horen met zanger-componist Martin Cockerham en voormalig manager Frank van der Meijden. Historische gebeurtenissen, want de enige uitzendingen met naast muziek en de stem van de presentator ook verwerkte interviews. En ook deze 100ste Folkid werd samengesteld door Marius Roeting.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is de Klankbron. Vandaag een uitzending helemaal gevuld met singles uit Kenia. Muziek uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. We beginnen met drie bands. Na City Sound Band, Rift Valley Brothers Band en CK Jazz Band. U hoort liederen in Swahili, Kikuyu en Luo. Drie veelgesproken talen in Kenia. Grappig is dat u de A- en B-kant van elke single hoort. En dat komt omdat het vaak, nou ja, niet altijd, maar wel vaak, de B-kant een vervolg is van het nummer dat op de A-kant staat. En dat was het gevolg van Congolese muzikale invloeden.

U hoort de singles van de Na City Sound Band, Joseph Kamaru, de Rift Valley Brothers Band van Lawrence Nduru en de CK Jazz Band van Joseph Alou. In de jaren 70 en 80 was muziek uit Congo, of toen het, zoals het toen nog heette, Zaïre, bepalend voor de popmuziek in Kenia. Veel Congolese muzikanten traden daarop, namen trouwens in Nairobi ook platen op. En dat waren vaak liederen in Lingala, dat is de taal van de steden, de militairen, de overheid en ook de van de muziekteksten uit Congo. Er zaten vaak Franse woorden in en ook in Kenia was dat niet ongebruikelijk. Luistert u naar Pardon Chérie van het Mayola Mayoni Orchestre et son Ensemble. Ook het tweede, snellere deel van het lied is een standaard kenmerk van het genre, de soukou. Mayori Mayoni was een Congolese muzikant, ooit was hij nog lid van de TPOK Jazz van Franco, en dat is de belangrijkste soukou-band van Congo. De daaropvolgende single van de band Bayoukou is ook in Lingala gezongen.

Na het Congolese geluid van Mayola Mayoni en Bakuyu gaan we nu verder met de Utawala App Band. Een band van de administratieve politie dat geleid werd door de senior politieinspecteur Maté Festo. Hij deed dat vanaf de oprichting van de band in 1981 tot aan zijn pensioen in 2018. De tekst wordt gezongen in Kikamba. Dat is een taal van West-Centraal Kenia. De administratiepolitie is een aparte paramilitaire politiedienst die zorgt voor grensbewaking. Ze bewaken regeringsgebouwen en staatseigendommen. En ze bestrijden ook veediefstal en rebellie. De laatste klanken van het programma van vandaag zijn afkomstig van Jumbo 747 Band met een rumba en een prijslied voor Idi Amin, de toenmalige bloeddorstige dictator van Oeganda. Deze klankbron werd samengesteld door Fred Gales. De klankbron is er weer de vierde vrijdag van de volgende maand. Graag tot dan.

U luistert naar de Concertzender. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Klankbron. Dit keer maken we een trektocht van klooster tot klooster met boeddhistische muziek uit Tibet.

We begonnen de uitzending in de Zanskar-vallei in Ladakh in India dus. En wel met de ochtendklanken van het tempelorkest en de gezongen gebeden van de nonnen van het Chöchikyal-klooster. Tibet is sinds 1950 grotendeels bezet door China. En een paar streken, zoals Ladakh en Arunachal Pradesh, zijn daaraan ontsnapt en vormen nu een deel van India of Nepal. Uit Tibet zelf zijn met veel moeite zo'n 150.000 Tibetanen naar India, Nepal en Bhutan gevlucht. En deze vluchtelingen, waaronder de Dalai Lama, hebben in ballingschap vanuit het niets een bloeiende cultuur en religie opgebouwd. Het paradoxale is dat, terwijl er nauwelijks iets bekend was over Tibet en het boeddhisme, zoals het daar beoefend werd voor 1950, dit nu wereldwijd bekendheid geniet. En dat vinden we ook terug in de Tibetaanse religieuze muziek. Bijna alle opnames zijn afkomstig uit de diaspora of de grensgebieden en kunnen worden teruggebracht naar een handvol individuen die de tradities bewaard hebben en hebben doorgegeven.

U hoorde een instrumentele track met welkomstmuziek voor de gasten die naar het Tami-klooster komen in Nepal, in de streekstad waar de Sherpas wonen. En ze komen dan voor het driedaagse jaarlijkse festival Mani Rimdu. En na deze muziek hoort u een gezongen mantra, een heilige spreuk, waarbij het meer gaat om de klank en de kracht van de klank van de woorden dan om de betekenis ervan. In de algemeenheid geldt dit ook voor de klanken en ritmes van de religieuze muziek. Het zijn hulpmiddelen om af te leiden van de dagelijkse beslommeringen, om te mediteren en om het universum hoorbaar te maken.

We gaan deze uitzending besluiten met enkele opnamen van Chep Galette, die vanaf midden jaren 70 van de vorige eeuw zijn primitieve raaisound begon te ontwikkelen. Dat was ook de tijd dat de cassettecultuur een hoge vlucht begon te nemen. Uiteindelijk zou hij verkassen naar Frankrijk en met zijn kenmerkende Big Smile het tot internationaal gekende popster schoppen. Dan vermeld ik u natuurlijk, maar dat weet u al, dat de speellijst terug te vinden is op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Karel Kooijman.

الظرف اللي فات ونسمعون العاشقة وياي مانا مانا مانا مانا

U luistert naar Folkit bij de Concertzender. En Folkit staat ditmaal geheel in het teken van zigeunermuziek, zoals die oorspronkelijk gezongen werd in Zatmár, in het noordoosten van Hongarije. Er zijn invloeden te horen van de Hongaarse volksmuziek uit die regio, maar wat vooral opvalt is dat vooral de menselijke stem te horen is, hooguit begeleid door percussie in de vorm van waterkannen, lepels en andere huishoudelijke voorwerpen. In latere versies zijn ook bijvoorbeeld gitaar, viool en accordeon te horen. De eerste groep waarvan plaatopnamen werden gemaakt is Kalijak, waarvan u zojuist Kern Chavarale Drom hoorde. En verderop in het programma meer van deze groep. Maar ook hoort u groepen als Andodrom en Romanodrom. Allemaal groepen die muziek maakten in een vergelijkbare stijl. Romanodrom speelt nu Loli Mol.

0: Adila Mir, dat zie ik pas aan mijn Mir. Ik kan lang goed ook kijken. Bestaren dit even zit in abril, het zit niet even, het zit daar dus kapot. En dat deelt de bochatel, man, ik kijk pak dat dus, het is borbi.
1: Praticamente pagiva le Roma San.
0: A me dar mai mai la che manu sha chi trubulande intre colu. A me samo chanche, io lascio.
1: Tava sbachtala.

En dat was Poendela, gespeeld door de zigeunergroep Ando Drom. U luistert naar de Concertzender en naar het programma Folk It, vandaag geheel gewijd aan zigeunermuziek. We gaan verder met Ketri Ketri, gespeeld door Kali Jack.

En dat was het nummer Kettery Kettery, gevolgd door een gezongen improvisatie. Beide uitgevoerd door Carly Jack. En tenslotte hoorde u Caravan van de gelijknamige groep Caravan. We gaan verder met een Romeinse zigeunerdans, uitgevoerd door de groep die u al eerder hoorde, Carly Jack.

Dat waren drie stukken van de nieuwe cd Dies Nitas Ketis Armiras van Manos Mountakis. Pelagos, Perateia en Giannakouso Sagapo. Hij wordt daarin op klassiek gitaar en vokaal bijgestaan door Manolis Androulidakis. We vervolgen met andere recente stukken in de muziektraditie van Kreta. Te beginnen met Hymnos Psiloriti en Castrinos van Psarantonis. Daarna Stetiakes Kontilies van de in Ierland geboren en op Kreta wonende lyra-speler Ross Daly.

Dat was tot slot van deze Folkit over muziek van Creta. Tonami van Petros Tsaritakis. Ga voor de volledige speellijst naar onze website concertzender.nl. En dit programma werd voor u samengesteld door Geert de Vos.

Welkom bij Wereld Mineralen. Vandaag een uur World Party. Vrolijke dansbare muziek vanuit allerlei plaatsen in de wereld. Met de nadruk op nummers waarin muziek uit verschillende culturen wordt gemixt. We begonnen met Asmari Dub van de cd Dub Colossus in a Town Called Addis. De Engelse producer Nick Page, alias Dub Colossus, nam roots en dub reggae als basis, maar liet Ethiopische muzikanten er hun eigen draai aan geven. In dit nummer was de hoofdrol weggelegd voor de Ethiopische zangeres Sintayehu Dzenebe. We gaan verder met muziek uit Mexico. Het volgende nummer is van Celso Piña, getiteld El Tren. De speellijst van deze uitzending staat natuurlijk op www.concertzender.nl.

Dat was de Braziliaanse singer-songwriter en producer Celia Mara van haar laatste cd Santa Rebellia. U hoorde ook de Spaanse Amparo van Amparanoia. Dit is bij de concertzender Wereld Mineralen. Voor meer informatie en de speellijst kijkt u op www.concertzender.nl. We gaan door met Cumbia van de groep Up Bustle and Out uit Bristol. Het nummer is afkomstig van de cd Arriba la Cumbia. Een cd met verschillende cumbia-stijlen, samengesteld door DJ Russ Jones.

Over het lichaam van het zieke kind wentelt de medicijnman verse eieren om daarmee het kwaad af te voeren. Met hetzelfde doel maakt hij rook in de hut die tussen twee haakjes de vader van het kind doet hoesten. Met een geluid als van een blazende wilde kat jaagt hij tot besluit van zijn behandeling de boze geest uit de hut. Dat was een oeroude stijl van toverzangluisteraars. Voor de zoveelste maal in deze uitzendingen, luisteraars, stond u bij het aanhoren van de zojuist gevoerde incantatie voor de wortels van die hoge rezenboom die de toonkunst is. Ruig en kleurloos zijn ook de wortels van de muziek. Na de tijd gerekend reiken ze in een verleden van niet te tellen duizenden van jaren. Wat een blik in zo grote diepte van tijden bemiddelt, is lelijk nog mooi, maar indrukwekkend. Zo denk ik er tenminste over.

Hey.

beginnen twee slaapliedjes die een bezwerende functie hebben, zoals dat bij de oudste slaapliederen altijd het geval is. De voordracht van die bezwerende slaapliederen is in de regel zo luid en nadrukkelijk dat wij moderne mensen daarvan zouden zeggen: zo houdt men een kind uit de slaap. Maar zo'n primitief slaaplied, dat bezwerende, heeft niet tot doel het kind in een soort hypnotische slaap te bezweren, maar om boze geesten te bannen die naar primitieve overtuiging in slapende mensen of dieren binnensluipen. Om die reden brengen primitieven in hun slaapliederen allerlei overgeleverde geluiden en klankeffecten te pas die naar hun mening wel beproefde middelen zijn om boze geesten op een afstand te houden. Dat men in Zuid-Italië tot op de huidige dag tegen onwillige trekdieren hoort aanwenden, komt wijd en zijd in de wereld als afwerende geluidsmagie opduiken. Uit het zuidelijk halfrond breng ik u een voorbeeld waar dat brrr, brrr, juist ook in een slaaplied te horen is. Het wordt in het oerwoud gezongen door een Oyana-indiaan aan de grens van Brazilië en Frans-Guyana.

Ook weer zong die man met zijn prr-prr-prr een staande uitdrukking uit een prehistorisch stelsel. En nu terug naar een Ainu-hut in het noorden van Japan, waar nog zo'nzelfde boze geest weer een slaapliedje werd opgenomen. Voor elke feestdag worden er gierstekoeken gebakken, voor de goden zowel als voor de gasten. Op hun vele feestdagen bedrinken de Ainu zich oude gewoonte aan sake. Dat is de Japanse jenever die uit rijst verkregen wordt. Bij gebrek aan sake wordt gierste bier of wijn gedronken. Die is ook machtig koppig. Op feestavonden zingen de Ainu liederen uit het Tonotohau-repertoire. Tonotohau betekent stem des wijns. Hier hoort u een groep vrouwen tweestemmig een wijnlied zingen, waar nagebootste dierengeluiden doorheen geweven zijn, namelijk het blaffen van de trekhonden.

het zingen van zo'n wijnlied zitten de vrouwen en kinderen gehurkt in een kring. U hoorde ze daarnet hun lied met ritmisch handenklappen begeleiden. Nu wordt er op de deksel van de wijnkan geslagen en alweer wordt de zang versierd met imitaties van dierenkreten en wel die van watervogels.

Nu volgen er twee opnamen van liederen die bij het berenfeest gezongen worden. De mannen verschijnen op het feest met hoofdbanden uit wulgebast gevlochten en versierd met een kleine, uit hout gesneden berenkop. Het eerste berenlied dat ik u laat horen berust op een toonreeks van vier, die tot de muziek behoort van nog ouder datum dan de pentatonische muziek. Een solo vrouwenstem doet de grondtoon van de reeks horen. Dit is die toonreeks, van boven naar beneden gedacht. Dit lied heeft evenmin een tekst als het daarna volgende berenlied. Er worden namelijk al oude lettergrepen ingezongen, waarvan de huidige Ainu de oorspronkelijke betekenis niet meer kennen. Luisteraars, deze rituele zang over vier tonen voert ons opnieuw aan het brongebied van de muziek. Daarheen leidt ook de nu volgende sake hau, of stem van de sake, een wijnlied dat octaaf en decime sprongen doet horen, waar de stem zich dus over 8 en 10 toontrappen beweegt, omhoog en omlaag. Naast elkaar geplaatst vormen de toontrappen de volgende reeks. Dat is pentatonische muziek met weglating van één enkele toon. De volledige reeks zou zo klinken.

Hey.

0: Dat was een compilatie van de radioprogramma's De Muziek der Volken en haar opvolgers Aan de Bronnen van de Muziek, De Bezwering en soortgelijke programma's die Henriette van Lennep tot in 1969 maakte. Ook haar radio-uitzendingen zijn niet bewaard gebleven in de publieke archieven. De compilatie is gemaakt op basis van een aantal banden in privébezit. Tot het einde van de uitzending kunt u nog luisteren naar wat meer radiofragmenten van Henriette van Lennep. Dit was De Klankbron bij de Concertzender, samengesteld door Fred Gales.
1: Met deze kreten bezweren de Babenzele-pygmeeën van Midden-Afrika de boomgeesten van het oerwoud, wanneer ze op een rij achter elkander lopend het spoor volgen van het dier dat ze jagen. De meeste natuurvolken stellen zich boomgeesten voor als wezens met een vogelgestalte. Vandaar die hoge kreten met de zogenaamde fluit- of kopstem die vogeltaal moet verbeelden. Hier hoort u dezelfde manier van te werk gaan bij oerwoudjagers in Mindoro, een van de Filipijnse eilanden. Algemene toepassing vinden fluit- of koptonen ook in bezweringsliedjes met betrekking tot werkelijke vogels. Luistert u eens naar een vogelvanger uit Noord-India. De vogel die hij in zijn net wil lokken, zingt die beurtelings toe met zijn normale stem en met de zogenaamde vogelstem.

En hier hoort u in precies dezelfde stijl de tegenvoeter van die vogelvanger. Het is een Zuid-Amerikaans indiaan uit het stroomgebied van de Boven-Amazone. De opname werd gemaakt terwijl die indiaan werkte aan een veren hoofdtooi.

Wat was de betekenis van dit zingen, nu dat de vogel van wiens veren een kroon gemaakt werd, uiteraard al lang dood was? Luisteraars, die incantatie of magische zang was gericht tot de ziel van de vogel. Ook bij de vogelvanger van de reven. Bij hem ging het erom de vogelziel te verzoenen met het lot dat het dier als kooivogel wachtte. De bedoeling van de indiaan was de vogelziel te lokken en in te sluiten in de veren hoofdtooi, opdat de kracht en de snelheid van wijlen die vogel in hem zouden overgaan.

Bij jachtbezweringen meent de primitieve jager zich bij zijn prooi op tweeërlei manier verstaanbaar te kunnen maken. Ten eerste door te zingen. Ten tweede door de typische kreet van het dier zelf na te bootsen. Een jachtincantatie begint gewoonlijk met vleierijen van de soort: wat ben jij mooi, je bent de sterkste en de vlugste. Steeds opnieuw verzekert de jager het dier bedarend dat het geen kwaad gedaan zal worden. Die valse belofte, vals naar onze opvatting, houdt een toespeling in op het eeuwenoud verbond dat de verhouding regelt tussen de natuurmens en zijn oudere broeder het dier. Het dier dat alle primitieven als hun meerdere beschouwen, offert zijn lichaam voor de mens. Maar de ziel van het gedode dier blijft naar de opvatting van natuurvolken eeuwig voortbestaan, volkomen gaaf en machtiger dan tevoren in de begrenzing van het stoffelijk lichaam. Daarom menen natuurvolken dat het dier, wanneer het gedood wordt, geen wezenlijk kwaad gedaan wordt. Niet alsof elke primitieve jager deze godsdienstige begrippen bij het doden van de prooi telkens opnieuw doorleeft. Veelal wordt vlug een verontschuldiging gemompeld voor het doden van het lichaam en daarmee is de zaak afgelopen. Maar even dikwijls en voornamelijk bij het doden van groot wild worden uitgebreider verzoeningshandelingen verricht dan alleen het haastig uitspreken van excuses.

Het Wassulu-gebied in Zuid-Mali heeft een boeiende muziekstijl voortgebracht. Het is muziek van de jeugd, die vaak kritiek op de gevestigde orde bevat. In tegenstelling tot de muziek van de traditionele djellies, de griots, met hun lofliederen. Wassulu-muziek wordt gedomineerd door zangeressen. De meest bekende, die ook in ons land regelmatig heeft opgetreden en ondertussen een ster van wereldformaat is geworden, is Oumou Sangaré. In de week dat Oumou Sangaré 21 werd, heeft ze het album Moussolou, Vrouwen, opgenomen. Van dat album hoorde u Boula Bara Dinja. We draaien nu een andere track van dit zeer succesvolle album, Dinja Gneba.

U hoorde twee songs van de eerste cassette van Oumu Sangaré, opgenomen in 1988. De Wasulu-muziek is gebaseerd op een oude traditie van jagersliederen met pentatonische melodieën en wordt traditioneel begeleid door de Donso Ngoni, de zessnarige jagersharp. De Wasulu-sterren gebruiken een kleinere versie van deze harp, de Kamelen Ngoni, letterlijk de harp van de jeugd. In twee korte fragmenten kunt u het verschil horen tussen de Kamelen Ngoni en de Donso Ngoni. Eerst een kort fragment van de Kamelen Ngoni, de jagersharp van de jeugd, daarna de grotere Donso Ngoni, de jagersharp die alleen door jagers die ouder zijn dan 40 jaar bespeeld mag worden.

Het tweede album van Oumou Sangaré, dat heet Ko Sira, werd in december 1992 in Berlijn opgenomen. Veel van de teksten van Oumou Sangaré gaan over de rechten van vrouwen. Bijvoorbeeld het in vrijheid kunnen kiezen van de eigen huwelijkspartner in plaats van uitgehuwelijk te worden. En over de ellende voor vrouwen als gevolg van polygamie. Zo ook in het volgende lied, Dougou Kamelenba, een lied tegen de polygamie.

Dat was Dugu Kamelemba, een lied tegen de polygamie, gezongen door Umu Sangare, de Malinese zangeres. Een tweede lied van dezelfde cd, Ko Sira, is Nawo Nawo, een liefdeslied vol verlangen en heimwee.

Umu Sangare nam haar derde album, Worotan, op in december 1995 in Engeland. We laten twee tracks horen. Zometeen Denwo, en dat betekent kinderen, maar nu eerst Worotan, 10 colanoten.

Dat waren twee songs van het album Worotan uit 1995 van Oumou Sangaré. In 2001 verscheen de cassette Laban, opgenomen in Parijs. En daar draaien we drie tracks van. Sina, Been en Tchou.

Dat waren drie tracks van de cassette Laban, opgenomen in Parijs 2001. In hetzelfde jaar nam Oumou Sangaré een korte, nogal poppy cassette op met 5 composities en arrangementen van Alassane Soumano. Dat album is het verst verwijderd van de originele Wassoulou-traditie. We draaien achtereenvolgens Aou Bissimila, Bekawili en tot slot Puissance.

Mariama werd deze keer samengesteld door Rolf Cinema. Alle gegevens over dit programma staan natuurlijk op de site www.concertzender.nl.

Welkom bij Wereldmineralen. Vandaag laten we muziek horen uit de krochten van miljoenenstad São Paulo. U hoorde zojuist Os Mutantes, de psychedelische rockband uit de jaren 60, die sinds 2006 opnieuw succes oogst. In het lied Dois Mil Eum is te horen hoe een traditioneel lied uit elkaar getrokken wordt en op een eigenzinnige wijze in elkaar wordt gezet. Dat is typerend voor veel bands uit de betonnen jungle. U gaat in deze Wereldmineralen luisteren naar de cd Satanic Samba, die samengesteld is door de Belgische journalist Lieve Verstraeten. We laten u ook wat tracks horen van de cd The Sexual Life of the Savages Underground Post-Funk from São Paulo, Brazil, samengesteld door Bruno Werner, met het typische geluid van de jaren 80. Het volgende nummer is van een artiest die ook al jaren voor de troepen van de psychedelische underground uitloopt. Hier is Tom Zee. Kijk voor de volledige speellijst op de Concertzender website www.concertzender.nl.

with a little bit of marijuana. Me and Joanna.

druga smola, valja struka, mala.

En het waren drie stukken uitgevoerd door tenoren in een typisch Sardijnse stijl. Als laatste Furores de Mendula door de tenores Ogliastra. En uw aandacht voor een vrouw, Maria Carta. Ze leefde van 1934 tot 1994 en was naast zangeres ook dichteres en actrice. En ze was zelfs te zien in de film The Godfather. Ze verwerkte naast Sardijnse ook andere Italiaanse stijlen in haar liederen. Nu vier liederen van haar met als eerste Abada.

0: kan mama kapoeien. Grazie.
1: En de titel van dit stuk was Bocca e Rio van Maria Carta. Overigens kunt u alle gegevens over de stukken die we uitzenden en de uitvoerende ook lezen in op onze site concertzender.nl. En we gaan nu verder met Canto a Histeritas, uitgevoerd door de vier mannen van Tenores di Betti.

60 wordt hij dit jaar en zo te horen nog altijd in topvorm. De laatste 3 jaar was hij zelfs buitengewoon productief. Ieder jaar een nieuwe cd. En zijn werk was ook kwalitatief sterk. Gelukkig voor ons ziet het er niet naar uit dat hij van plan is spoedig met pensioen te gaan. Ga hem horen. Hij is vast wel weer snel op een podium in Nederland te bewonderen. En u kunt natuurlijk zijn platen in uw eigen cd-speler stoppen. En voor nu heeft u hem nog een paar minuten op de concertzender. Bonga!

En zo eindigen we waar we begonnen, in 2009, bij de 25ste plaat van Bonga, volgens sommige tellingen althans. We gaan deze aflevering van Mariama dan ook afsluiten met nog twee stukken van zijn nieuwste, Bairo. Dat woord betekent buurt en het zijn niet de meest welvarende stadsdelen. Bonga is de buurt altijd blijven zien als een plek waar de verhalen vandaan kwamen, die dan stevast weer hun weg vonden naar een liedje, een lijn die hij op Bairo voortzet.

Dit is de Concertzender en wij staan aan het begin van een nieuwe Folkit, een programma van Marius Roeting. In 1967 begonnen 6 jonge Britten een bandje geïnspireerd door de nieuwe golf aan Amerikaanse singer-songwriters en de folkrock van de Byrds. 50 jaar later staat Fairport Convention, want over hen hebben we het, bekend als de grondlegger van de Angelsaksische folkrock. En vanwege die halve eeuw verschenen verzamelboxen, maar ook een gloednieuw album van de huidige formatie. In deze Folkit lopen we vrijwel chronologisch, maar wel met 7 mijlslaarzen, de ontwikkeling van de groep door. En dat doen we grofweg aan de hand van de wijzigingen in de formatie. Gebruikelijk kiezen we niet voor het standaardmateriaal, maar u zult veel alternatieve opnamen horen. En we beginnen met de eerste single uit 1967, die overigens nooit op een originele cd is verschenen.

U hoorde de eerste zangeres van de formatie, Judy Dibble, in If I Had a Ribbon Bow. Dibble werd al na de eerste titeloze LP vervangen door Sandy Denny. En van Fairport Convention deel 2 hoort u een alternatieve take van een van Denny's composities. Het album Liegen en Lief is een kantelpunt. De groep richtte zich op Britse traditionals, wat een enorm succes bleek. Maar de formatie viel steeds verder uiteen. Zanger Ian Matthews, bassist Ashley Hutchins en Denny verlieten de groep. En drummer Martin Lemble die kwam door een ongeval om het leven. En uit die overgangsperiode hoort u een demo van Sir Patrick Spence, wat op Full House verscheen, maar hier nog met vocalen van Denny. Nieuwkomer, violist Dave Swarbrick, trok met Richard Thompson de kar, tot de laatste koos voor een solo-carrière en weg was hij dus. Een redelijk stabiele formatie nam een aantal fraaie albums op, tot medeoprichter Simon Nicol verdween. En ook die was dus weg. Uit die periode hoort u Journeyman's Grace. Een tijdelijke nieuwe formatie ontwikkelde zich tot een vaste met de Australiër Trevor Lucas en de Amerikaan Jerry Donahue. En daarvan het epos Matthews, Mark, Luke en John.

Zangeres Sandy Denny was dus vertrokken bij Fairport Convention, maar keerde voor een tweetal albums terug bij de FC vanwege haar echtgenoot Trevor Lucas. Rising for the Moon werd het best verkopende album van de band. Met Denny verlieten later Lucas en Donahue de groep. Een viertal met de terugkerende Simon Nicol maakte een evenwichtige periode door. Maar onder andere door gehoorproblemen van Swarbrick gaf de formatie er in 1979 de brui aan. U hoort de afscheidssingle Rubber Band. En dan krijgen we reunieconcerten in Crop Ready. En die brachten in 1985 het tot een nieuwe formatie met Nicol, bassist Dave Peck, oud-drummer Dave Mattex, jazzviolist Rick Saunders en met Maarten Alcock, Peck's Jethro Tull maatje was dat. En deze formatie die hield het 11 jaar vol en leverde een aantal mooie albums met hedendaagse folkpop op. U hoort daaruit de klassieke Rolf McTell-compositie van Haring Fair.

We volgen in deze Focus de ontwikkelingen van Fairport Convention in grote stappen. Fairport wisselde nog 2 maal van bezetting. Mattick's stoeltje werd ingenomen door Jerry Conway en Elk werd in 1996 vervangen door multi-instrumentalist Chris Leslie. En van die samenstelling hoort u John Gowdy, maar daarvoor een opname van een sideproject, dat heette Fairport Acoustic Convention, oftewel de FC Unplugged, met Saunders Hot Club de Franse compositie Woodworm Swing. Meerdere composities van Dylan verschenen overigens in de loop der jaren op het repertoire van Fairport. Rond de eeuwwisseling assisteerde een deel van de band het project The Dylan Project van P.J. Wright. En daarvan hun versie van Highway 61. En als laatste een opname uit een van de Excalibur-voorstellingen van Fransman Alain Simon, waar de FC als huisband fungeerde.

De laatste jaren dreef Fairport vooral op vergane glorie en werd een gezapig, gezellig clubje van zichzelf herhalende muzikanten. Dit jaar verscheen in het kader van 50 jaar een hybride schijf met nieuwe songs en live opnieuw opgenomen oud werk. Met twee tracks daaruit sluiten we het overzicht, weliswaar met 7 mijlslaarzen, van 50 jaar Fairport Convention af. Je hebt geluisterd naar het programma van Marius Roeping.

Vandaag laten we in de wereldmineralen van de Concertzender muziek horen uit Tsjechië. We begonnen met de populaire rapper Gypsy.cz, die al bekend is in Nederland. In deze aflevering verder veel onbekend talent, onder meer Koa, Dva, Bran en Susanna Novak. Over het algemeen is de muziek een eclectische mix, waarbij de Tsjechische roots nog altijd doorklinken. We gaan verder met de groep Dva, waarbij zelfs invloeden uit niet bestaande landen een van de ingrediënten van hun muziek vormt. Kijk voor de volledige speellijst op de website van de Concertzender.